0: Haar broertje heeft zijn podiumdebuut hier bij ons gemaakt, op het Vrijthof. Her little brother had his first performance on stage here with us on the Vrijthof. I still see him sitting there between the violins. And now he is a fantastic violinist. Hij is een fantastische violist nu. U herinnert het zich misschien ook, ik heb het over Enzo Kok.
1: Juvenal Carvalho
2: apresenta Quintas à Tarde.
3: Sempre, sempre, sempre especiais, sempre especiais.
2: Às quintas-feiras, das 15 às 17 horas. Aqui na
1: Rádio Matosinhos Online.
4: Love is love. Rap Diva. Girls.